5:42 minuten ons erbij horen te zijn in ons party commercial. Jonang, awe, de bina, kon ons misschien regelen ons problemen aan technico. Onne koos niet aan de andere woord. Nos lota serrando noticia en tiki trempa, ok? Eso se puede comprender. Force majeure, pero a mí te trata de pasar tu noticia con mi tío.

Marje bent, maar je bent maar eenmaal voor mij, dus ik heb een ja, potijpje, no? Dus het is zwaar te denken eigenlijk, wat je ook avendia eigenlijk. Ora wat je een matrimonio, wat je ervan te assine hoop, no? Dus bendición, patur, tur is een goede bij de huwelijksboodje, ik hoop je zwaar te denken, no? Ok, não sei se é good cats, me quero mandar para Maria Vrolak. Maria, um feliz noite, Pablo. Essa aqui tá Scarlett Ravens.